rentier, ik hef je tiet, maar frustig dan, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat getrak, en smuk je smal, en pip tobak.

Min nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200 pond.

rentier, ik hef je tiet, maar frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal.